Dan men is hoe en bij de verdriet. Dat was zin met een lat in de knoops. En dat had hem op bij. Zie content en hij had dat we van op haar ladel. Mama. Hier in een bafad robin hier niet. Mangen haar ladel is boven.